Tot de Mike Newman. Rechts naast met ik schoenen. Voor mij. Tot de Sanctus Groove.